0: wir doen ze bekwennen.
1: Want er waren die de zadeze lieve raderen. Wanneer ik het hier hoe lach, wir doen ze bekwennen.
0: Gatinez, gatinez, Hansen, Berwadarina. Gatinez, gatinez, Hansen, Berwadarina. Dani, Pishu, Waregerin, Dani, Rahmad, Barina.